0: heeft hij nog met veel genoegen beluisterd. En toen viel het doek voor Thijs. Mendelssohn heeft een grote invloed gehad op het bekend raken van een van de meesterwerken van Bach. Namelijk de Matthäus Passion. Ja, en misschien wel door die Matthäus Passion is ook het hele oeuvre van Bach bekend geraakt. Vandaag eren we Thijs met deze aflevering van Bach & Co. met de muziek van Mendelssohn, met werken waar Thijs altijd graag naar luisterde. Op de website van de concertzender schreef Thijs: muziek doet veel met mij. Ik ben hongerig naar nieuwe muzikale ervaringen en ik wil anderen daarvan mee laten genieten. In mijn programma's plaats ik meestal vrij onbekende componisten in een muziekhistorisch kader en selecteer ik het beste uit hun oeuvre. Voorbeeld is Herkansing voor Hummel, een serie van 38 uitzendingen over deze inwonende leerling van Mozart. Naast zijn werk voor de concertzender was Thijs muziekjournalist voor de ochtendkrant BN De Stem en schreef hij veel programmatoelichtingen voor het muziekgebouw aan het IJ en Philharmonie Zuid-Nederland. Hij gaf geregeld lezingen, onder andere voor de HOVO, en dat is het Hoger Onderwijs voor Ouderen, en hij werkte als redactielid voor het tv-programma De Tiende van Tijl. Bij uitgeverij HomeAcademy.nl verschenen er 6 luisterboeken van zijn hand, die over Tchaikovsky, Mendelssohn, Saint-Saëns, Haydn, Gershwin en Chopin. Thijs had dus een grote passie voor muziek en inspireerde veel mensen met zijn kennis en programma's. Ook had hij weer een grote liefde in zijn leven gevonden. Zijn geliefde Mieke. Zij is hier aanwezig bij de opname van deze podcast. Hij maakte voor haar talloze cd'tjes met zijn favoriete muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. En zei dan: Mieke, dit moet je luisteren. En hoe vind je dit? Luister daar eens naar. U gaat daar fragmenten van horen. We hadden natuurlijk het liefst Thijs zelf over Mendelssohn horen vertellen, maar volgen nu zijn verhaal aan de hand van zijn favoriete fragmenten. Tijdens de uitvaartplechtigheid werd er een gedicht gedeeld van William Wordsworth, getiteld I Wandered Lonely as a Cloud. Ik heb een versie, voorgedragen door Jeremy Irons, bewerkt in combinatie met een van zijn lievelingsstukken van Felix Mendelssohn. Albumblad in E mineur, opus 117.
1: I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils.

0: Nou, dit was een van de lievelingsnummers van Thijs.
1: Klopt, zo ja.
0: En ik had toevallig van de week muziek van Bach gevonden. Van Sebastian Knauer, de pianist. Heel, heel goed, vind ik hem wel. Wat vind je hiervan?
1: Ja, geweldig.
0: Ik ken Mendelssohn helemaal niet goed. Ik heb ooit wel eens een stuk gezongen van Mendelssohn, vroeger. Maar deze kamermuziek ken ik gewoon niet. Thijs, die hadden we ooit willen hebben om wat over Mendelssohn te vertellen bij ons. Maar goed, dat is er niet van gekomen. En nou, het leek me een aardig idee om Mieke te vragen om eens in haar kast te kijken wat zij nog van Mendelssohn heeft, wat ze van Thijs heeft gekregen. Dat vertelde ze. We hebben nog een ander stuk, ook van dezelfde uitvoerder, van Sebastian Knauer. Ook een stuk waar Thijs heel erg van hield.
1: We gaan nu luisteren naar Version Sérieuse in D-klein, opus 54, uitgevoerd door Sebastian Knauer.

0: Nou, Mendelssohn was als een van de weinigen een rijke componist, of afkomstig uit een zeer welvarend en rijk gezin. De meeste componisten zijn niet rijk, behalve Elgar en Poulenc, die hadden een beetje geld. En daardoor worden ze vaak niet voor vol aangezien, die componisten die het zo goed hadden in hun jeugd. Je moest geleden hebben als kind, onder van alles en nog wat, vooral onder armoede. Als telde je niet echt mee. Maar Mendelssohn komt uit een zeer belangrijk geslacht. Niet alleen een bankiersgeslacht, die dus inderdaad rijk waren. Maar zijn grootvader was Moses Mendelssohn. En dat was, we hebben het op het begin van de verlichting. Het ging over tolerantie. Dat was het symbool van het doorbreken van de verlichting. Dat is een heel beroemd toneelstuk, waarin dus die Nathan der Wijze als het ware een symbool wordt, als de vaderdrager van de tolerante verlichting. En tolerant naar alle godsdiensten toe, ook naar Joden toe. En dat was al een heel belangrijk punt, want de familie Mendelssohn was heel Joods. En deze filosoof Moses Mendelssohn, die was gewoon een beroemde filosoof in die tijd, met een naam, waar dus Lissing later dat toneelstuk over geschreven heeft. Dus hij komt uit een voorname familie in vele opzichten. De kunst werd hoog ingeschat en er was ook geld voor. En dan blijkt uiteindelijk de kleine Felix eigenlijk een soort van wonderkind te zijn in piano spelen. En hij gaat al heel vroeg componeren, al in zijn puberteit. En dan denk ik aan die strijkersymfonieën. Hij is multigifted. Maar vaak weten mensen niet dat hij ook nog een keer ongelooflijk sportief was. Hij was een hele goede tennisser. Hij was een hele goede hardloper. Ik geloof ook hordenloper. En dat tennis kon hij ook goed. Dus hij was multigifted. En hij was ontzettend aardig. En hij was gek op zijn zusje Fanny, die ook heel muzikaal was en behoorlijk veel goed gecomponeerd heeft. En zij heeft een grote rol in zijn leven gespeeld. Zijn vader was op een gegeven moment bankier in Hamburg en wou graag bankier worden in Berlijn. Hij kon de baan krijgen, ze wou hem ook wel hebben, maar dan moest hij wel christen worden, christen zijn. Nou, toen heeft hij zich in Hamburg nog bekeerd tot het christendom, wat toch wel een stap is voor een Jood. En de hele familie werd natuurlijk, Luthers was het toen, hè, allemaal Luthers. En zo is inderdaad ook de jonge Felix opgegroeid als een christen. Zijn vader had er weinig moeite mee. Hij heeft ook het Lutherdom omarmd. Maar het was wel een stap die heel veel mensen wel moeilijk vonden. Het is ook wel indringend om dat te doen. In feite een ander geloof nemen voor een baan. In Amerika is dat heel gewoon. Als je daar een betere baan krijgt, dan moet je ook naar een andere kerk toe. Daar is dat heel gewoon. Maar wij vinden dat een beetje raar. Wij zijn altijd loyaal aan waar je vandaan komt.
1: Ja.
0: Maar goed, zo is Felix dus terecht gekomen in het mooie Berlijn. En daar ging hij dus steeds meer componeren, muziek maken. Hij kreeg als het ware een eigen huisorkestje. Die vuurde zijn symfonieën uit, strijkersymfonieën. En alle kanten werd hij ook wel verwend in de goede zin. En hij trekt veel op met zijn zusje Fanny, die overigens trouwt met een dominee. Dus ze worden echt christen, totaal. En dan is het dus ook dat die jonge Felix de Matthäuspassion van Bach herontdekt en ook opnieuw laat uitvoeren. Want het werk was totaal in vergetelheid geraakt. Hij werd ook niet meer, zoals nu normaal, heel vaak uitgevoerd. En hij zingt zelf in de Berliner Zingacademie in Berlijn. En hij weet waarschijnlijk ook met wat geld de dirigent daar, Zelter heette die, zover te krijgen om die Matthäuspassion uit te voeren. Maar die zag dat helemaal niet zitten. Dat was zo'n raar werk. Kijk, die mensen in de beginnende romantiek, hè? Want Mendelssohn is de schakel tussen de barok en de romantiek, hè? Ja. Via de klassieke periode van Haydn en Mozart. Die vonden de muziek uit die barok maar een beetje zielig, een beetje kinderlijk, een beetje primitief. Dus het was een heel grote uitdaging om die muziek nog een keer te laten horen. En Mendelssohn heeft daar wel flink bij geholpen. Hij heeft namelijk heel veel bewerkt van die Matthäuspassion, vooral de instrumentatie. Dus op een gegeven moment doen er zelfs trompetten aan mee en zo. En
1: er zijn er ook uitvoeringen van bekend.
0: Die zeker op CD, staan er een paar. Ja, ah, ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja,
1: ja. Dan moet ik eens achteraan gaan, want dat vind ik wel interessant.
0: Ik heb ze wel eens ingezet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik moet ze in mijn
0: archief. Hij heeft de Johannespassion ook later aangepakt en ook bewerkt.
1: Heeft hij ook gedaan?
0: Ja, okay. En dan wordt er een alt-aria, wordt er een bas gezongen. En, maar hij zette dus ook andere instrumenten in. Want die instrumenten uit de tijd van Bach, die stonden in het museum.
1: Ja.
0: Die werden niet meer gespeeld, kon niemand meer. Nee. Ze zijn dat vorige eeuw allemaal weer opnieuw gaan aanleren. Voor trompet was heel moeilijk.
1: Ja.
0: Maar in de tijd van Mendelssohn was dat not done. Dat deed hij. Dat was echt een beetje zielig als je daarmee bezig was.
1: Ja.
0: Dus hij heeft ook tegen de stroom in, tegen de klippen op, heeft hij daarin geloofd. En uiteindelijk heeft dat dus tot die enorme Bach-renaissance geleid. Tot na die Matthäus-passion, waar heel de wereld voor viel. Vooral de grote christelijke koren. Die hadden prachtige muziek om te zingen. Tot in Amerika was die Matthäus-passion een kraker.
1: Maar eigenlijk raar dat hij... Dus, hij zit in de romantiek eigenlijk.
0: En, ja.
1: Hij, en toch, door hem wordt er teruggegrepen op de muziek daarvoor.
0: Ja, omdat hij die muziek zo ontzettend goed vond.
1: Ja.
0: Zeg, dit stop, dit gaan we niet...
1: We nooit gerealiseerd.
0: Niet onderschatten. Ja. Maar het was tegen de stroom in. Maar we zeggen ook door zijn geld heeft hij dus gezorgd dat die Matthäus-passion in Berlijn, dus ongeveer een eeuw daarna, werd uitgevoerd in die ziekenacademie. En dan zat het hele hof en alle aristocraten uit Berlijn. En toen ging die Matthäus-passion een zichttocht beginnen in de hele wereld.
1: Ja.
0: En toen is daarna die Bach-renaissance begonnen. Met het oprichten van de Bach-gezelschaft, die al zijn werk is gaan uitgeven, al die cantates.
1: Ja. Dus hij is inderdaad toch wel de pusher geweest van Bach.
0: Volledig.
1: In de muziek.
0: Zonder Mendelssohn hadden wij geen Bach gehad.
1: Nee.
0: Hij was gewoon verdwenen ergens in het archief.
1: Ja, ja. Eventjes terug naar de muziek die we via Mieke hebben gekregen. Ja. Waar zij mee in aanraking is gekomen met Mendelssohn.
0: Uitgekozen
1: door Thijs.
0: Geselecteerd en echt. Hè?
1: Het leuke is dat ik hier weer Quatuor Ebène tegenkom.
0: Ja.
1: Ik kan me nog herinneren dat ik die opnames maakte van Haydn met Thijs. En wilde die per se muziek van dat kwartet.
0: Ja.
1: En het grappige is, ik kon het niet meteen vinden. Het werd echt wel een beetje gezien. Nee, het moet echt dat kwartet zijn. En dat vond ik natuurlijk ook. En dat is allemaal goed gekomen. En we gaan even een stukje luisteren naar het stringkwartet nummer 6 in F mineur, opus 80.

0: Mendelssohn is 38 geworden. Toen hij jong was, kreeg hij dus al het...
1: Het nodige mee.
0: Het nodige mee. Ja. En hij kreeg Matthäus Passion in handen.
1: Als kerstcadeau. Zijn oma vroeg, en Felix, wat wil je onder de boom hebben? Ja. Ach, oma, zei hij, de Matthäus Passion. En toen hebben ze hem handgeschreven, de hele Matthäus Passion laten uitschrijven als cadeautje voor Felix.
0: Ja, en dus dan krijg je dus op een gegeven moment dat hij meemaakt dat Bach een soort revival wordt.
1: Nou, dat heeft hij niet helemaal meegemaakt.
0: Dat heeft hij niet meegemaakt?
1: Nee, dat was hij al dood. Maar hij heeft het ingezet.
0: Ja, ja.
1: En hij heeft Matthäus Passion een paar keer uitgevoerd. En de Johannes Passion. Cantates weet ik eigenlijk niet zo. En het was zo leuk dat bij al die uitvoeringen door Mendelssohn van Bach, die zat er achter het orgel in een Johannes Brahms.
0: Oh. Ze kennen elkaar allemaal daar.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar misschien toch wel even iets over dat kwartet. Een betere uitvoering ken ik niet dan Quattuor Ribbon. Dat heb je wel gehoord. Het is heel hartstochtelijk, dramatisch.
0: Ja.
1: Tegen het tragische aan.
0: Accenten.
1: Accenten. Het gaat door merg en been. En terwijl eigenlijk Mendelssohn natuurlijk vooral bekend en geliefd is om zijn ja, montere, opgewekte, optimistische, positieve muziek. Neem nou dat vioolconcert, neem nou de Italiaanse symfonie, padam, pam, padam, papadam, padam, dat gaat. Ja. En de mensen kennen hem vooral daarvan. En Bruiloftsmars natuurlijk. En dit is een en al hartstocht en tragiek. En wat speelt er nou? Het is weer een biografisch stuk wat dat betreft. Een paar maanden daarvoor is zijn zusje Fanny overleden. En dat vond hij zo erg dat hij eigenlijk, nou, wat vaker gebeurt ook in partnerrelaties, dat dan de partner ook een paar maanden na het sterven van de partner ook zelf sterft. Dus daarom is hij waarschijnlijk toch zo vroeg overleden. Zijn hart was gebroken door het wegvallen van zijn geliefde zusje Fanny. En daar in dat teken moet je deze muziek ook horen. Maar het is een van de meest ingrijpende strijkkwartetten die ik ken. De Opus 80 van Mendelssohn, ja.
0: We gaan weer naar een stukje luisteren en dat is het stringkwartet in E mineur. Opus 44-2.

0: Het is wel mooi door deze keus die we aangeboden krijgen van Mieke, dat we die andere Mendelssohn horen dan we zo gewend zijn. Hier de meer dramatische Mendelssohn. Het is natuurlijk, staat wel op de cd staan, maar het is natuurlijk een strijkkwartet in E klein. Dat beroemde Leipziger strijkkwartet. Nou, die kunnen dat ook erg goed.
1: Dit was ook de favoriete uitvoering van Thijs.
0: Ik kan me voorstellen, ja. Ja, dat is een heel goed kwartet. En ja, dus het is heel mooi om eigenlijk die andere kant van Mendelssohn te horen. Dat hij wel degelijk in staat was om tragische en melancholieke stukken te schrijven. De meeste mensen kennen natuurlijk wel zijn hybride ouverturen. En de Schotse symfonie die begint ook als het ware toch met een soort van melodramatiek erin. Maar hij is vooral bekend door die opgewekte stukken. En dat is ook wel eens fijn, omdat hij natuurlijk een mooie jeugd heeft gehad. Hij had weinig trauma's, om het zo te zeggen. En veel componisten hebben natuurlijk allemaal strijd te laten horen. Neem nou een Tchaikovsky of een Beethoven. En dus met Mozart, die had ik ook een mooie jeugd in feite. Het is wel eens goed om de andere kant van Mendelssohn te horen. Hij krijgt een mooi beeld van Mendelssohn. Een beter beeld dan de meeste mensen hebben.

0: ik heb de laatste dagen alleen maar naar Mendelssohn geluisterd. Mm-hmm. En er zat ook een prachtige, ja, een soort piano-cello combinatie. Mm-hmm. Dat is het. De concertante, open 17. En dat zijn allemaal hele korte stukjes. Okay. Hele vrolijke, korte, snelle stukjes. En dat vind ik ook weer zo fris eigenlijk.
1: Ja, maar dat is weer de handtekening van Mendelssohn.
0: Ja, en dan vind ik het toch wel bijzonder dat hij dus zo'n grote ontdekking doet als Bach eigenlijk. Ja. Hij ontdekt Bach, herontdekt Bach.
1: Ja.
0: Maar hij laat zich daar niet door beïnvloeden, want hier hoor je geen Bach in.

0: Nou, geen Bach. Het zit allemaal heel goed in elkaar, die muziek van Mendelssohn. Ongelooflijk sterk qua compositie, hoe het in elkaar zit. Ja. Dat is natuurlijk toch de kracht van de barok, met de structuur van de barok. Dat heeft hij wel meegenomen, hoor. Hij heeft natuurlijk ook best wel geleden onder antisemitisme, hè, Felix. Hij en zijn zusje Fanny zijn een keer voor de deur in Berlijn in elkaar geslagen, omdat ze Joods waren. Dat vond hun vader zo erg dat hij verhuisd is naar een chique buitenwijk van Berlijn. Hij wou niet dat dat nog een keer gebeurde. Dus ze hebben wel degelijk geleden onder antisemitisme. Of zijn muziekuitvoeringen daardoor ook moeilijker gingen, dat weet ik niet. Dat is later bij Mahler wel heel erg gebeurd. Die werd ook niet een dirigent omdat hij Joods was, dat is een heel verhaal. Maar hij heeft wel iets meegekregen van het antisemitisme. Maar omdat ze zo heel duidelijk protestanten, Luthers waren, is dat misschien toch wel meegevallen. Dus wat dat betreft heeft hij het goed gehad.
1: Ja. En hoe zit het met zijn zus? Want zijn zus was ook componist. Fanny?
0: Ja, maar niet officieel. Hè? Dat haar vader, hun vader vond het maar niks. Dan kan je geen boot mee verdienen, kind. Dat kan je toch niet. Ja. Vrouwen kunnen toch niet componeren? Wat denk jij nou? Laat het nog maar aan je broertje over. Maar Felix, die hoorde wel hoe goed het was. En heeft het ook gepusht en gebruikt. Zij voerde ook werken van hem uit over de hele wereld. Onder andere in Nederland zijn ze geweest.
1: Samen?
0: Ja, ja. In Rotterdam, geloof ik, ja.
1: Maar zij gaf niet zelf de muziek uit, dat deze onder zijn naam.
0: Vaak wel.
1: Is het ook duidelijk geworden wat van haar is en wat
0: van hem? Jawel, dat kunnen de kenners er zo uit halen, ja.

0: Ik krijg een beetje de indruk dat hij met name ook veel instrumentale muziek heeft geschreven. Ik bedoel, Bach die heeft zich toegelegd op 250 vocale werken. Mm-hmm. En daar is hij grotendeel van zijn leven mee bezig geweest.
1: En Duitsers kamermuziekwerken.
0: En natuurlijk ook dat. Maar er zijn andere componisten die heel veel meer geproduceerd hebben. In al die strijkkwartetten, bijvoorbeeld Haydn. Mm-hmm. Ik weet niet hoeveel er wel niet zijn. Oh. Als ik nou deze mooie cello...
1: Ja, prachtig. Sol Gabetta is dat, ja. Voor de liefhebber die het prachtig speelt met Bertrand Chamaillou op de piano. Heel goed koppel.
0: Ja, Bach die heeft wel cello-suites.
1: Altijd, in de basculture zit altijd een cello.
0: Tuurlijk. Maar ik bedoel, echt zo'n strijkkwartet, dat heeft hij...
1: Dat was nog niet uitgevonden.
0: Nee, dat was nog niet.
1: Daar hadden we meneer Harding voor nodig.
0: Nou, wat is dan het verschil tussen dat barokke, daar was het nog niet uitgevonden?
1: Gewoon zijn vorm.
0: Ja.
1: Hoe je iets stemmen verdeelt of wat
0: voor instrumenten. Maar heeft dat te maken met de romantiek?
1: Nee, vind ik niet. Want in de klassieke periode, Mozart en Haydn, is eigenlijk pas het strijkkwartet uitgevonden. Die hebben gezegd, een orkest is veel te veel gedoe. Doet dit klein, één viool, tweede viool. Dan heb je eigenlijk de hele lijn, de hele range van de viool bij elkaar. Een cello en daartussenin een altviool, als het was scharnier. Daar heb je eigenlijk alles wat je in de orkest hebt.
0: Dus het formaat eigenlijk.
1: Ja, die vier mensen. Dat
0: dus dat kun je ook in een rijke luiskamer.
1: Ja, het was vooral voor de huiskamers. Ja. Want de mensen met de mooie kamer daarvoor, die betaalden het beste. En Beethoven heeft daar eigenlijk totaal van geleefd. En nou, juist Mendelssohn had dat niet zo nodig. Dus vandaar dat hij ook heel snel al die strijkerssymfonieën ging schrijven. Dat waren gewoon 20, 25 strijkers bij elkaar. Moet je wel weer betalen, hè? Mm-hmm. Nou, dat was geen probleem. En daarom is Mendelssohn ook veel eerder begonnen met symfonieën schrijven dan bijvoorbeeld een Brahms. En Mendelssohn heeft natuurlijk toch met zijn Elias en een paar andere vocale werken ook heel erg mooie dingen gedaan. Ja, dat moet je niet onderschatten. Maar het geheel van zijn oeuvre, zijn symfonieën en de concerten toch wel het mooiste. En Mendelssohn heeft natuurlijk toch met zijn Elias en een paar andere vocale werken ook heel erg mooie dingen gedaan. Ja, dat moet je niet onderschatten. Maar het geheel van zijn oeuvre, zijn symfonieën en de concerten toch wel het mooiste, het bekendste.

Dat was Weaving Light into Darkness van Setarena Visie. Uitgevoerd door Kamerkoor Jip onder leiding van Jonathan Ploeg. Opname is met video te vinden op YouTube. Tot zover het eerste gedeelte van het gesprek met Setarena Visie, dit jaar stadscomponist van Groningen. Het tweede deel van dit gesprek is te horen in een latere aflevering van deze podcast. Muziekmakers der Nederlanden is een podcast van New Music Now en de Concertzender. Op de website van de Concertzender is meer informatie te vinden. www.concertzender.nl

Dit is de Concertzender met Ongehoord, het programma waarin recent verschenen nieuwe muziek wordt gepresenteerd. De Oostenrijkse componist Heinz Karl Gruber, geboren in 1943, is een gevestigde naam binnen de hedendaagse klassieke muziek. Hij wordt vaak in één adem genoemd met componisten die in verband worden gebracht met een zogenoemde derde Weense school. Enige toelichting is daarbij op zijn plaats. De eerste Weense school wordt geassocieerd met componisten als Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart en Ludwig van Beethoven, die de klassieke muziek domineerden met tonale structuren. De tweede Weense school, met Arnold Schoenberg, Alban Berg en Anton Webern, ontstond in de periode circa 1900 tot 1930 en introduceerde atonaliteit en de twaalftoonstechniek, vaak binnen een duidelijke meester-leerlingrelatie. Van een officieel erkende derde Weense school is geen sprake, ondanks het feit dat de term steeds vaker wordt gebruikt. Dat komt doordat de componisten die ermee in verband worden gebracht geen direct aantoonbare onderlinge samenhang hebben. Tot deze groep worden onder andere Helmut Lachenmann, Olga Neuwirth, Friedrich Serha, Bernhard Lang en ook Heinz Karl Gruber gerekend. Ze werken regelmatig samen met Klangforum Wien, een toonaangevend Weens ensemble dat zich specialiseert in hedendaagse klassieke muziek. Het ontbreken van een formele band tussen deze componisten hoeft overigens geen bezwaar te zijn, aangezien een dergelijke structuur ook bij de eerste Weense school niet bestond. Heinz Karl Gruber, vaak aangeduid als H.K. Gruber, bracht recent een nieuw album uit op het label Capriccio. Daarop is onder meer zijn pianoconcert uit 2016 te horen, evenals het zevendelige werk Short Stories from the Vienna Woods uit 2019. Dit werk vormt een symfonische compilatie uit zijn opera Geschichten aus dem Wiener Wald uit 2014. De opera en daarmee ook deze symfonische bewerking vormt een muzikale verbeelding van een duistere en bittere satire op de Weense kleinburgerlijkheid en het morele verval in het interbellum, met name aan het einde van de jaren 20. Thema's als sociale druk, hypocrisie, armoede en de opkomst van het fascisme worden verkend. Centraal staat het tragische verhaal van Marianne, die probeert te ontsnappen aan een verstikkend verstandshuwelijk, maar ten onder dreigt te gaan in een maatschappij die wordt gedomineerd door uiterlijk vertoon en hardvochtigheid. Op deze nieuwe cd is een opname van dit werk te horen, uitgevoerd door het Weense Radiosymfonieorkest onder leiding van Heinz Karl Gruber zelf.

U hoorde het Weens Radio Symfonie Orkest met het symfonische werk Short Stories from the Vienna Woods van de Oostenrijkse componist Heinz Karl Gruber, een compositie uit 2019. De Amerikaanse componist Gregory Fritz, geboren in 1954, componeerde twee symfonieën als ode aan de Spaanse stad Valencia. A Day in Valencia uit 2011 en Sinfonia de Valencia uit 1997. Met deze stad bestaat een sterke band, aangezien hij daar in 1997 werd benoemd tot Fulbright Fellow. Sindsdien wordt hij beschouwd als een belangrijke componist voor de lokale harmonieorkesten, een diepgewortelde traditie in die regio. Beide werken werden dan ook in opdracht van dergelijke orkesten geschreven. Zijn muziek wordt gekenmerkt als sterk picturaal, waarbij getracht wordt de warmte, het landschap en de feestelijke sfeer van Valencia muzikaal te verbeelden. Het werk A Day in Valencia heeft de vorm van een symfonisch gedicht, waarin een volledige etmaalcyclus in de stad wordt uitgebeeld. Beide Valencia-werken zijn terug te vinden op een recente uitgave van Naxos in de reeks American Classics. Luistert u naar A Day in Valencia uit 2011, uitgevoerd door het London Symphony Orchestra onder leiding van Rafael Sanz-Espert.

Ja, das ist aber nicht.

Sasha! Sasha!

Goedemorgen, welkom bij de ochtendeditie van de Concertzender. Tot 10 uur muziek uit Portugal van componisten uit voornamelijk de 18e eeuw. Eén Argentijn zit erbij, dat is Alejandro Erlich Oliva. Portugese componisten dus uit de 18e eeuw. De eerste daarvan is João de Sousa Carvalho, belangrijk componist in zijn tijd. Het Frans Liszt Kamerorkest speelt 3 ouvertures van hem. Allereerst Penelope nella partenza da Sparta, ofwel Penelope bij haar vertrek uit Sparta. Muziek dus van João de Sousa Carvalho.

Drie ouvertures waren dit van de Portugees João de Sousa Carvalho. Deze laatste was de ouverture uit Perseo. Janos Rolla dirigeerde het Frans Liszt Kamerorkest. Onze ochtendeditie staat vandaag in het teken van Portugese componisten uit voornamelijk de 18e eeuw. Gaan we naar de kamermuziek met het strijkkwartet opus 6 nummer 2 in D-klein van João Pedro de Almeida Mota. Hier is het Quarteto Quiroga.

Quartetto Quiroga speelde van de Portugees João Pedro de Almeida Mota het strijkkwartet nummer 2 op 6 in de Klein. Ook de volgende componist werd geboren in Portugal, zijn naam Carlos de Sergas, actief eerste helft 18e eeuw. Van hem het Klavesimpelconcert in G-klein met Orchestra Barroca Casa de Musica, gedirigeerd door de klavecinist zelf, Andrea Steyer. Muziek dus van Carlos de Sergas.

De Braziliaanse pianiste Deborah Hallas speelde de klavercimbalsonate nummer 70 in Bestgoot van Carlos de Sechas. Antonio Leal Moreira was een Portugees klassiek componist en organist. Hij componeerde een groot aantal opera's. Veel van de rest van zijn werk is religieus, hoewel hij ook een handvol symfonieën schreef. Hier is van hem de Sinfonia in D-groot uit 1805 met de Nova Filarmonia Portuguesa.

Dat was tweemaal Nova Filarmonia Portuguesa en zojuist Postiglio de Rioja van Eugenio Ricardo Montero de Almeida. In deze ochtendeditie met louter Portugese componisten toch ook een Argentijn, Alejandro Ehrlich Oliva. Het Opus Ensemble speelt van hem 8 estampes portuguesas, ofwel Portugese prenten.

Het Portugese Opus Ensemble speelde 8 estampas portuguesas van de Argentijn Alejandro Erlich Oliva, componist die geboren werd in 1948. Terug naar de vroege 17e eeuw met Duarte Lobo. We zijn dan in de late Renaissance en vroege barok. Hier is het Requiem van Lobo door de William Byrd Choir.

Dat was het requiem van de Portugees Duarte Lobo. Kevin Turner dirigeerde hier het William Byrd Choir. Ook de laatste componist in de ochtendeditie vandaag komt uit Portugal. José Viana da Mota, geboren 1868, overleden 1948. Hij was de eerste Portugese pianovirtuoos, gebruikte volksmuziek en wordt wel de Portugese Albanis genoemd. Hier is van deze José Viana da Mota, de Rapsodie voor piano nummer 4. Oração da Tarde, ofwel middaggebed. Dit is pianist Luis Pipa.

Sing No More, Ladies. Emmanuel Hill maakte daarvan O Meisjes, Zucht Niet. Peter Benoit schreef deze liederen in 1872. Ook deze liederen hebben weer een opvallende mooie pianopartij, prachtig gespeeld door Jozef de Beenhouwer. Deze aflevering van Die Zanken Lied werd weer technisch verzorgd door Aart Veerman en mijn naam is Evert-Jan Nachtegaal. Volgende keer zijn we op 24 mei, Pinksteren, met Veni Creator Spiritus. Graag tot dan.

Dit is de Concertzender. Welkom bij het programma De Wandeling. De aflevering van vandaag is gewijd aan kamermuziek van Franz Schubert. We beginnen met zijn trio voor piano, viool en cello nummer 1, Deutsch 898, opus 99 in Bes Grote Terts. Hij begon met het componeren daarvan in 1827 en voltooide het een jaar later in zijn sterfjaar. Het trio werd pas 8 jaar na zijn dood gepubliceerd. We horen een mix van klassiek formalisme en vroege romantiek. Nu gaat luisteren naar een uitvoering door de gebroeders Moreau. David Moreau speelt viool, Edgar Moreau cello en Jérémy Moreau speelt de piano.

U hoorde Franz Schubert's trio voor piano, viool en cello nummer 1, opus 99 in Bes Groot, gespeeld door David, Edgar en Jérémy Moreau. Met excuses voor de tikjes die u in het begin misschien kon horen. We gaan verder met een ander ensemble, het Hamlet Piano Trio. En zij spelen Franz Schubert's trio voor piano, viool en cello, Deutsch 897 in S. Groot. Ook deze Notturno is een postuum werk. Oorspronkelijk schreef Schubert het als tweede deel van het pianotrio in S. Groot dat hij terugtrok. En pas in 1844, bijna 20 jaar na Schubert's dood, ontdekte muziekuitgever en componist Anton Diabelli het stuk en hij publiceerde het. Hier is dat Notturno van Schubert gespeeld door het Hamlet Pianotrio.

U hoorde het tweede pianotrio in C klein, opus 66 van Felix Mendelssohn Bartholdy, door het Osiris trio, dat bestaat uit Peter Brunt viool, Larissa Groeneveld cello en Ellen Korver piano. En daarmee komt er een einde aan deze uitzending van Radio Romantica. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude.

Goedemiddag, lieve luisteraars, dames en heren. Het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzender met muziek van, vooral deze week weer, Johann Sebastian Bach. En we beginnen vandaag met kantate 18, Gleich wie der Regen und Schnee van Himmelfeld. Ja, het is een indrukwekkende tekst al, het is letterlijk uit Jesaja, Jesaja 55. En het is natuurlijk een natuurbeeld waar Bach nooit zoveel mee werkt, maar hij doet het hier schitterend. Het is eigenlijk een grandioos stuk. En deze is in feite een tamelijk vroeg kantate, later weer herhaald in Leipzig, maar het is een indringend stuk. En wij gaan luisteren naar een uitvoering met sopraan Nuria Riel, de tenor Makoto Sakurada, de bas Dominique Werner en dan zijn we bij de Bachstiftung St. Gallen, dan nemen we de Rudolf Lutz.

U hoorde Kantate 18, Gleich wie der Regen und Schnee van Hemelveld. Uitgevoerd door de Bach-stiftung St. Gallen, onlangs van de Rode Vloed, met Nuria Real, Makoto Sakurada en Dominique Werner. En dan gaan we nu door met de al beloofde laatste orkestsuite van Bach, de vierde in D. Groot, BWV 1069. En D. Groot, dat belooft natuurlijk altijd trompetten. Ja, hij is groot, hij is Frans, hij is royaal. En weer zo lekker uitgevoerd door die groep Ensemble Masque, onlangs van Olivier Fortin. Ouverture, twee bourrées, een gavotte en twee minuetten. En tenslotte een réjouissance.

En wij gaan door met piano, ja, de eerste Franse suite, De Klein, BWV 812, en Wil Uitroet door Marta Argerich op de piano.

U hoorde tot besluit de eerste Franse suite voor klavier in D-klein BBV 812, uitgevoerd door Marta Argerich op de vleugel. Hans Meerman en ik, Govert-Jan Bach, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Dat waren de eerste twee delen, Kyrie en Gloria, uit Bachs Hohe Messe, in een uitvoering door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki. In het concertgebouw begon nu de pauze. En daarin kunt u gaan luisteren naar het Concerto Grosso, opus 1, nummer 8, van de Italiaanse componist en vioolvirtuoos Pietro Antonio Locatelli, die zich in 1729 in Amsterdam vestigde. Bach had een kopie van dit concerto in zijn bezit en waarschijnlijk heeft hij het in Leipzig ook diverse keren uitgevoerd met het door hem geleide Collegium Musicum. De live-opname die we u vandaag laten horen is gemaakt tijdens een optreden van Concerto Kopenhagen in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam.

Vier delen uit het Concerto Grosso in F klein, opus 1, nummer 8 van Pietro Antonio Locatelli. Uitgevoerd door Concerto Kopenhagen.

das Okkultus ist. Okkultus ist.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Niklas Hoekstra. Graag tot een volgende keer.

Dit is de Concertzender met ons programma over Soul, Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Flat Beer en Chicken Fat. We beginnen met Solero van Eddie Hicks.

We hoorden Eddie Higgins met Solero uit 1965, op bas Richard Evans en drums Marshall Thompson. De pianist speelde op platen van Lee Morgan en Wayne Shorter en was in zijn latere jaren voornamelijk populair in Japan. Nu eerst Eddie Chamlee en Flat Beer. De swing- en R&B-saxofonist was een post getrouwd met zangeres en vermaard mannenverslindster Dinah Washington. Hij verzamelde in 1958 een sterke line-up met onder andere pianist Jack Wilson, trompetist Joe Newman en drummer Charlie Persip. Daarna Al Sears, nog zo'n smakelijke voorloper van de soul jazz. Hij schreef en speelde op Castle Rock, dat een hit werd onder de naam van medeblazer en mede-electonian Johnny Hodges. Je hoort hier Record Hop uit 1960. Willis Jackson is een veel bekendere tenorsaxofonist. Het ontzettend populaire boegbeeld van de soul jazz maakte meer dan 30 platen in zijn hoogtijdagen. We draaien zijn versie van de St. Louis Blues uit 1964. Op gitaar Pat Martino. We switchen naar de altsax van Bunky Green en de met bebop gekruide groove muziek. Je hoort Silver Dollar uit 1966. Als laatste in dit blok de Hammond-organist Billy Hawks. Billy is na zijn 2 platen op Prestige verdwenen in de obscuriteit. Je hoort Heavy Soul uit 1968. Op gitaar Maynard Parker, drums Henry Terrell.

Dat waren Eddie Chambly, Al Sears, Willis Jackson, Bunky Green en Billy Hawks. In het laatste blok eerst Howard Roberts. De gitarist was een veelgevraagd studiomuzikant in Hollywood. Hij maakte zelf platen op Capitol Records. Hier Oliver Nelson's Hoedown uit 1963. Hij wordt bijgestaan door onder andere West Coasters, organist Paul Bryant, bassist Chuck Berghofer en drummer Earl Palmer. Vervolgens David Fathead Newman, een moderne jazzvogel die op de hits van Ray Charles speelde. Je hoort zijn versie van Sam Cooke's Ain't That Good News uit 1968. Een grote band met bassist Chuck Rainey en drummer Bernard Purdy. Gitarist Mel Brown is minder bekend, al kennen liefhebbers de bluesman van een reeks platen op het befaamde Impulse-label. Je hoort Chicken Fat uit 1967. Gerald Wiggins, orgel, Paul Humphrey, drums. Arrangement Oliver Nelson. Werkelijk ver onder de radar is saxofonist Cozy Eccleston. Hij maakte het zeer zeldzame Grand Slam uit 1969 in eigen beheer. Je hoort de titeltrack met Carl Johnson, orgel, Kent Sampson, drums. Ten slotte, een vermaarde held. We sluiten de uitzending af met bob-saxofonist Sonny Stitt en een van zijn grote jazz-funk grooves. Je hoort Barbecue Man uit 1971. Op trompet Virgil Jones, orgel, Leon Spencer, gitaar, Melvin Sparks, drums, Idris Muhammad.

Dit was de Jazz Delta, Nederjazz en meer. Samenstelling en presentatie, Ineke van Doorn en Mark van Vught. Techniek, Jan uit het Broek. Blijf vooral ook luisteren, want hierna gaat de concertzender door met nog veel meer mooie jazzmuziek. Tot de volgende keer.

Dit is de concertzender met het programma Bij de Tijd. Met vandaag neoclassicisme van eigen bodem. Soms hoor je een plaat die niet probeert indruk te maken. Een plaat die niet duwt, trekt of schreeuwt. En dat gevoel vangt Solipsism van Joep Beving erg goed. Beving maakte dit album dan ook in een periode van twijfel en verstilling. Zelf zei hij daarover: de wereld is op dit moment een hectische plek. Ik voelde een diepe drang om opnieuw verbinding te maken met mensen op een fundamenteel menselijk niveau. Misschien is dat precies waarom zoveel mensen zich aangetrokken voelen tot dit werk. De titel verwijst naar het filosofische idee van solipsisme. Het idee dat alleen het eigen bewustzijn echt bestaat. We gaan luisteren naar de eerste drie werken van het album Solipsism.

U hoorde zojuist de eerste drie tracks van Solipsism van Joep Beving. Achtereenvolgens waren dat Midwayer, Etude en For Steven. Joep Beving werd geboren in Doetinchem in 1976. Hij groeide op in een muzikaal gezin en begon al jong piano te spelen. Wat opvalt is dat hij pas op latere leeftijd doorbreekt, voornamelijk via streamingdiensten en mond-tot-mond reclame. Zijn album Solipsism verscheen in 2015. Aanvankelijk bracht hij het in eigen beheer uit, maar de muziek vond langzaam een internationaal publiek. Er bleek onder luisteraars een behoefte aan rustige, minimalistische pianomuziek. Hij maakt gebruik van relatief eenvoudige melodieën, veel herhaling en veel ruimte tussen de noten. Joep Beving is inmiddels een gerenommeerde naam onder Nederlandse componisten. Hij speelt wereldwijd concerten van kleine zalen tot grote internationale festivals. We gaan nu luisteren naar de volgende drie tracks van Solipsism, uitgevoerd door Beving zelf.

U hoorde zojuist de tracks Zoetrope, Saturday Morning en Daydream van het album Solipsism van Joep Beving. Wat opvalt aan Solipsism is het gebruik van stilte. Beving gebruikt dit als onderdeel van zijn composities, wat de werken voorziet van een zekere rust. Hij verzet zich tegen de notie dat meer beter is en hij durft juist weg te laten. Wat te horen is, is een simpele maar stabiele basis. Veel stukken ontstaan intuïtief en niet vanuit virtuositeit of vanuit technische bravoure. Beving wordt vaak onder de noemer neoclassiek geplaatst, maar zijn composities raken ook aan stijlen zoals ambient, minimal music en hedendaagse klassieke stromingen. Luister en ordert u zelf verder tijdens de volgende drie tracks van Solipsism.

Dat waren de tracks Sleeping Lotus, Wanderlust en The Light She Brings van Joep Beving's Solipsism. Wat Beving uniek maakt in zijn vak is dat zijn muziek wereldwijd succes kreeg zonder conventionele promotie. Rond het jaar, of in het midden van de jaren 2010, ontstond er een grote belangstelling voor rustige pianomuziek. Muziek om bij te lezen, te werken, te mediteren of tot rust te komen. Uit de wisselwerking van Beving's innerlijke motivaties, samen met deze vraag, ontstond Solipsism en haar succes. Internationaal kreeg hij veel aandacht van klassieke en alternatieve muziekmedia. Ondanks dat internationale succes bleef zijn stijl sober. Hij bleef werken aan eenvoudige, herkenbare melodieën. De schoonheid zit hem dan ook in de eenvoud. We sluiten af met de laatste twee tracks van Solipsism en een voorproefje van een track van zijn nieuwste album dat in maart verscheen, genaamd Liminal.

U hoorde de sonate in A van Eugène Ysaÿe. Charlotte Spruit en Angus Webster, respectievelijk viool en piano, speelden op 11 maart 2026 een programma in de kleine zaal van het Concertgebouw Amsterdam. Ze begonnen met Nachtklang van Johannes Brahms en daarna klonken Engelse volksmelodieën, gespeeld door Charlotte Spruit solo, waarna het duo verder ging met Märchentänze voor viool en piano van Thomas Adès.

Na deze uitvoeringen van Nachtklang van Johannes Brahms, Engelse volksmelodieën en Märchentänze van Thomas Adès gaan Charlotte Spruit, viool, en Angus Webster, piano, dit programma besluiten met Flow My Tears van John Dowland.

Dit was het laatste werk Flow My Tears van John Dowland, uitgevoerd door Charlotte Spruit, viool en Angus Webster, piano. We begonnen deze concertzender live Nieuw Klassiek met een optreden van het Dudo Quartet, met speciale aandacht voor de componiste Gabriela Ortiz. Mijn naam is Iris Roelands en dit programma werd samengesteld door Henk Hielkema.

Met zometeen unieke opnames gemaakt tijdens Jazz Ahead in Bremen. Maar eerst even aandacht voor een band die speelde tijdens Eurosonic Noorderslag. Namelijk de formatie Hexworker. Ze speelden op de InJazz Stage in het Prins Claus Conservatorium. En ze hebben een nieuwe release en dat is een stuk dat heet Flowers. En toen ik het hoorde, ik kreeg het overigens opgestuurd van mijn collega hier bij InJazz, Mark van Schaik. Dacht ik van, hoe krijg je zoveel stijlen in 6 minuten zonder dat het raar klinkt? Eigenlijk heel logisch en heel erg goed. Nou, zelf schrijven ze dit erover. Our style is a dreamlike blend of jazz, rock and folk with a feminist message. Victor Sade, Erica Badu and Courtney Love in the same room, making music together, debating how to break the patterns patriarchy has created. Flowers is a song about coping with sexual trauma and triggers. I used metaphors to compare these two with the spines flowers grow to defend themselves. Mooie muziek, een mooie boodschap. Luister naar Hexworker met Flowers.

0: Net hoorden we het Jazzahead optreden van het Sol Young Trio in het Slachthof hier in Bremen. En in het publiek trof ik niemand minder dan Guy van Hulst van Tivoli Vredenburg, maar ook natuurlijk van de Orange Jazz Days. Guy, ja, jij stond te luisteren net.
1: Ja.
0: Gewoon vers van de pers, een recensie uit de mond van de grote man van Orange Jazz Days.
1: Nou ja, ik heb genoten. Ik vond het heel goed deden. In zo'n showcase is het natuurlijk altijd heel moeilijk dat je in een heel kort tijdsbestek van een half uurtje moet je een hele set neerzetten. Maar ik heb een enorm creatief trio gezien met een pianiste, So Young, die vind ik harmonisch heel rijk is en die meteen een ontzettend authentieke kleur neerzet. En een heel mooi trio met Johannes is de bassist volgens mij. Die ze zoeken steeds elkaar heel erg op in kleur en samen een verhaal vertellen. Dus je hoort enorme strijkpassages, heel hoog register. Ja, terwijl er is dus qua elektronica heel weinig aan de hand. Het houdt echt allemaal uit hun instrumenten. Dus ik heb er wel van genoten. Ik vond het een mooie set.
0: Ja, nou, het was een volle bak hier en het publiek was enthousiast. Ik vind het altijd wel bijzonder, hè, dat je toch zo'n traditionele setting als een pianotrio een hele eigen kleur kunt geven.
1: En dat je daar dus ook, dus bij wijze van spreken, net toch als een strijkkwartet of als een piano-viool duo of zelfs als piano-solo. Ja. Je raakt er ook nooit op uitgeluisterd. Ja. Maar je hebt natuurlijk een enorme historie waar je tegen mag, maar ook moet verhouden. En ik heb hier geen moment verveeld.
0: En ze geeft heel veel ruimte aan haar kompanen. Heel veel ruimte voor alle spelers.
1: Ja, maar ze geven elkaar dus ook heel veel terug. Dus ja, ze stonden afgelopen najaar bij ons. En ik vond het nu ook weer heerlijk. En er komt dus een nieuwe plaat aan, dus genoeg om naar uit te kijken.
0: Gaan we ze nog zien in Utrecht, denk je?
1: Niet binnenkort, maar ik verwacht wel. Ik denk dat hier een grote toekomst zit. Ja.
0: Hey, even nu ik je toch spreek. Ja. We hebben natuurlijk genoten van de opnames die wij konden uitzenden van de Orange Jazz Days. Ik heb het al een paar keer gezegd in onze In Jazz uitzending. Het was natuurlijk een gigantisch succes. Je had het bedacht, gelijk de eerste editie was al een gigantisch succes. Niet alleen artistiek en inhoudelijk, maar ook qua publiek. De komende Orange Jazz Days, tipje van de sluier?
1: Daar overval je me mee. Zeker. Dus we gaan weer helemaal door. Ik wil ook echt een soort lange lijn uitzetten. Dus ik wil ook nog heel veel jaar door. Mm-hmm. En misschien dat het voor jouw luisteraars en iedereen misschien vooral ook leuk is om het juist ook terug te leggen. Nou, wie kijkt er nou uit en wat zouden ze graag willen horen? Ik zou het ook wel willen weten. Ja. Ik wil heel graag in ieder geval een festival van maken over de Nederlandse jazz, maar ook van de Nederlandse jazz en daarmee ook echt voor en van het Nederlandse publiek. Ja. Ik zie toch iedere dag weer. Ik was een paar weken geleden op het Conservatorium van Amsterdam, maar ik hoorde recent ook in de Podium Azijnfabriek de nieuwste generatie tegen elkaar opnemen. Ik werd in ieder geval heel erg gelukkig van het feit dat er zoveel creativiteit bij de allernieuwste generatie, dus echt de jongste twintigers, maar waar ik ook zoveel loyaliteit naar elkaar zie, dus die echt samen willen spelen en samen zoeken naar die nieuwe toekomst van de jazz. Dus ik denk dat er nog heel veel jaren Orange Jazz op het menu staat. Ja.
0: Dat was Guy van Hulst en zijn reactie op de showcase van het Sol Young Trio. En dat speelde op 24 april in het Slachthof in Bremen. De opnames werden gemaakt door de collega's van Radio Bremen, met speciale dank aan Til Lorenzen. Sol Young, piano, vocals, composities, Johannes Vend, bas en Max Hering, drums. Ja, ook tijdens Jazz Ahead een optreden van de Amsterdamse formatie Roseye. Dat concert is niet opgenomen, maar ik heb hier wel een live opname van de band. Dit is het stuk Distance, Roseye. Thank you.

Rosai met een live versie van hun stuk Distance staat trouwens op de cd Ways of Speaking. Voor meer informatie, je weet het hè, co@injazz.nl. Tot zover deze uitzending. Misschien wel leuk om te melden dat zowel het optreden van Sol Jiang als van Peter Samoa ook in onze internationale versie in juni te horen zullen zijn. Maar daarover later meer. Voor nu dank ik je voor het luisteren, mede namens Mark van Schaik en het hele Buma Cultuurteam. Mijn naam is Code Kloet, zeg ik alleen nog, gedag allemaal.

Je luistert naar De Nacht Jazz bij de Concertzender. Wil je weten wat je daarnet gehoord hebt? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Je luistert naar de concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.